0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In het Geert Ruidenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Hi, baby.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 6 september. Op 6 september 1944 werd Maastricht als eerste Nederlandse stad bevrijd door Amerikaanse troepen. Daarmee begon de bevrijding van Nederland, hoewel het noorden en westen nog maanden bezet zouden blijven. Voor veel Limburgers betekende deze dag het einde van 4 jaar oorlog. De bevrijding wordt jaarlijks herdacht. Op 6 september 1948 werd prinses Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Haar moeder, koningin Wilhelmina, was enkele dagen eerder afgetreden. Juliana zou ruim 32 jaar regeren en uitgroeien tot een van de meest geliefde vorstinnen uit de Nederlandse geschiedenis. Op 6 september 1972 werden de Olympische Spelen in München hervat. 1 dag na de aanslag waarbij 11 Israëlische sporters om het leven kwamen. Na een herdenkingsceremonie besloot het IOC de Spelen voor te zetten. Het drama veranderde voorgoed de beveiliging rond internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter David Kushner, drummer Paddy Boom, zangeres Anita Weijers en muzikant Paul Waktar. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: U zoekt correcte en nette consumenten.
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
11: Alex Warren in Emerald Eyes.
12: Dit is de

0: Rijnland Radio Info.
1: Parels van de Stad vindt plaats 12 en 13 september op Riekerhaven in Amsterdam. Dat geldt als een van de grootste urban en hip-hop festivals van Nederland. Het festival brengt meer dan 150 artiesten samen, verdeeld over 9 stages en een mix van hip-hop, R&B, Afro House, Latin en pop. Verwacht optredens van Lil Kleine, Broeder Liefde, Donna Fraser, Jade Lauren, Monica Geuze, Donnie, Ailee en Pook. Dat zijn een aantal namen. Meer informatie vind je op de website parelsvandestad.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwden op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 6 september. Op 6 september 1944 werd Maastricht als eerste Nederlandse stad bevrijd door Amerikaanse troepen. Daarmee begon de bevrijding van Nederland, hoewel het noorden en westen nog maanden bezet zouden blijven. Voor veel Limburgers betekende deze dag het einde van 4 jaar oorlog. De bevrijding wordt jaarlijks herdacht. Op 6 september 1948 werd prinses Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Haar moeder, koningin Wilhelmina, was enkele dagen eerder afgetreden. Juliana zou ruim 32 jaar regeren en uitgroeien tot een van de meest geliefde vorstinnen uit de Nederlandse geschiedenis. Op 6 september 1972 werden de Olympische Spelen in München hervat. 1 dag na de aanslag waarbij 11 Israëlische sporters om het leven kwamen. Na een herdenkingsceremonie besloot het IOC de Spelen voor te zetten. Het drama veranderde voorgoed de beveiliging rond internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter David Kushner, drummer Paddy Boom, zangeres Anita Weijers en muzikant Paul Waktar. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 13:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk. Het team wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan daarbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Maxime, geboren in Antwerpen als Maxime Stonjanak, is een Belgische zanger en acteur bekend van de serie Hashtag Like Me. Babette, geboren als Babette van Vught, is een Nederlandse zangeres. Hoe dan ook is een duet dat Maxime en Babette uitbrachten op 13 februari 2026. Het nummer markeert de eerste officiële samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse artiesten en werd opgepikt door radiostations in beide landen.
0: Flitsende 50, feitje.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 6 september. Op 6 september 1944 werd Maastricht als eerste Nederlandse stad bevrijd door Amerikaanse troepen. Daarmee begon de bevrijding van Nederland, hoewel het noorden en westen nog maanden bezet zouden blijven. Voor veel Limburgers betekende deze dag het einde van 4 jaar oorlog. De bevrijding wordt jaarlijks herdacht. Op 6 september 1948 werd prinses Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Haar moeder, koningin Wilhelmina, was enkele dagen eerder afgetreden. Juliana zou ruim 32 jaar regeren en uitgroeien tot een van de meest geliefde vorstinnen uit de Nederlandse geschiedenis. Op 6 september 1972 werden de Olympische Spelen in München hervat. 1 dag na de aanslag waarbij 11 Israëlische sporters om het leven kwamen. Na een herdenkingsceremonie besloot het IOC de Spelen voor te zetten. Het drama veranderde voorgoed de beveiliging rond internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter David Kushner, drummer Paddy Boom, zangeres Anita Weijers en muzikant Paul Waktar. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: Alex Warren in Emerald Eyes.
6: Dit is de

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vughten omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet van Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Hello.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 6 september. Op 6 september 1944 werd Maastricht als eerste Nederlandse stad bevrijd door Amerikaanse troepen. Daarmee begon de bevrijding van Nederland, hoewel het noorden en westen nog maanden bezet zouden blijven. Voor veel Limburgers betekende deze dag het einde van 4 jaar oorlog. De bevrijding wordt jaarlijks herdacht. Op 6 september 1948 werd prinses Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Haar moeder, koningin Wilhelmina, was enkele dagen eerder afgetreden. Juliana zou ruim 32 jaar regeren en uitgroeien tot een van de meest geliefde vorstinnen uit de Nederlandse geschiedenis. Op 6 september 1972 werden de Olympische Spelen in München hervat. 1 dag na de aanslag waarbij 11 Israëlische sporters om het leven kwamen. Na een herdenkingsceremonie besloot het IOC de Spelen voor te zetten. Het drama veranderde voorgoed de beveiliging rond internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter David Kushner, drummer Paddy Boom, zangeres Anita Weijers en muzikant Paul Waktar. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio Headlines.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hi, dit is Dana en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op 19 en 20 september staat Maastricht opnieuw in het teken van hedendaagse kunst tijdens de Europe Art Fair in Maastricht. De internationale kunstbeurs vindt plaats in het MEC en brengt zorgvuldig geselecteerde professionele kunstenaars uit Europa en daarbuiten samen. Bezoekers krijgen in korte tijd een breed en gevarieerd overzicht van hedendaagse beeldende kunst en kunnen de werken bovendien rechtstreeks met de makers bespreken. De Europe Art Fair onderscheidt zich door de persoonlijke ontmoeting tussen de kunstenaar en het publiek centraal te stellen. Naast het bekijken van honderden kunstwerken biedt de beurs gelegenheid om kunstenaars te leren kennen, vragen te stellen en meer te ontdekken over hun inspiratie. Zaterdag 19 september van 12 tot 6, zondag 20 september van 11 tot 5, de Europe Art Fair.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

the curve.

0: worden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Frank Boeien was dit bij Kronenburg Park. En wat een geweldig nummer. 10 uur geweest op zondagochtend. Heb je lekker geslapen? Laat het me weten. Je mag ons appen gewoon gedurende deze 2 uurtjes. 06-44-43-77-99. Voeg ons gewoon even toe in je WhatsApp-contact. Dat is hartstikke handig. Marianne uit Zaltbommel komt. Die heeft gisteren al een appje gestuurd. Zou je Tina Turner met David Bowie willen draaien met het nummer Tonight? De live-uitvoering kan ik lekker meelallen.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Tina Turner en David Bowie, Tonight. Speciaal van Marianne uit Zaltbommel. Ze vroegen me gisteren al aan via de app. Dank je wel daarvoor. Dit is het programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch met heel veel goede muziek voor je. Zo ook deze van Elvis Costello. She.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Luisa Fernandez. Dit was Lay Love on You. 1978 stond ze in de hitlijst genoteerd met dit nummer. Het is net geen nummer 1 geweest, maar wel een nummer 3 notering. Ja, Elvis Costello hoorde je ook nog. She. En ik nu tijd voor Michael Jackson.
1: Nee, in de morgen.
0: History is dit.

Pink was dit, die er al aardig wat gemaakt heeft, hit. Ja, zo heel af en toe. Maakt ze ook een rustig nummertje, soorten met van ballad, maar de meeste muziek van Pink, dat zijn toch wel ruige nummertjes. Michael Jackson hoorde je ook nog, History. Goedemorgen op

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Spice Girls waren dit met Wannabe in de show vandaag. Goedemorgen, er wordt nog gevoetbald vandaag. Hè? Ja. De hoogste afdeling van het betaald voetbal, dat is de Eredivisie in de wedstrijden die op het programma staan voor vandaag. Dat zijn de volgende: Groningen tegen FC Twente. Kwart over 12 gaat die wedstrijd beginnen. 2:30 vanmiddag Heerenveen tegen AZ. Ook 2:30 Telstar tegen Cambuur. En vandaag om 16:45 de wedstrijd FC Den Haag tegen Fortuna Sittard. Als je een leuk liedje wilt horen, laat het me weten. App ons even. Je kan hem doorgeven via 06-44-43-77-99. En wie weet draai ik zo meteen jouw favoriet wel. Nu Owen Paul.

De Eurythmics op Rivierenland Radio, Sweet Dreams, All Made of This. Ook nog Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Zegt Dylan Woesthoff, Nederlands zanger, onder andere van Kane en leuke solo liedjes. 1972 werd hier geboren. Meestal

0: Vierenland Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk. Het team wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan daarbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Alex Warren was dit. Fever Dream en Diana Ross heeft haar haar nog steeds op een bos. Ja, ain't no mountain high enough voor nu. Hey, zometeen deel 2 van de show. Nu muziek van Toontje Lager. De hits van de week in de morgen. Zoveel te doen.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio. Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
12: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van €200 miljoen aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna €10 miljard bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Furkel Sharkey was dit. Ja, hij kwam ineens met deze hit, Good Heart. En het werd een hele grote hit. Later heeft hij nog You Little Thief gemaakt. Vrij vertaald in het Nederlands. Jij kleine dief. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Dit is tot 12 uur. Nee, in de morgen. Met muziek van Dua Lipa, Love Again.
1: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

Dua Lipa was dit, Love Again, speciaal voor Astrid uit Tiel. Ze stuurde ons even een appje en ze vroeg om dit liedje. Nou, wil je ook een speciaal nummer horen? Laat het ons weten. 06-44-43-77-99. Dan nu een artiest van dit moment. Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Starship was dit. Nothing's gonna stop us now. Het nummer We Built This City, wat ze ook gemaakt hebben. Dat is een van mijn favorieten, maar goed, dat geheel terzijde. En een artiest waar we nog veel van gaan horen, soort moment van nieuwkomer zou je kunnen zeggen, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja, het weer, 17 graden minimaal. Maximaal kan het al een graad of 1, misschien wel 22 graden gaan worden. Morgen kan de temperatuur op gaan lopen naar een graadje of 26. Daarna gaat de temperatuur omlaag. Ja, en dan lijkt het zo te zijn dat de zomer echt voorbij is. Dit is Rivierenland Radio met André Hazes. Deep in mijn hart.

is geweest het jaar 2012 dat Loreen met dit nummer Euphoria het Eurovisie Songfestival won. Dat is alweer 14 jaar geleden. En ik weet het goed, toen ze opkwam na een seconde of 30 tot een minuut had ik al zoiets van dit wordt de winnaar. En dat is gebeurd natuurlijk. Ook nog André Hazes hadden we voor je met Deep in Mijn Hart. Goedemorgen.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

van Neeuwenzit en Fields in de show vandaag. Goedemorgen, 6 september, dat is de datum van vandaag. Even wat geschiedenisfeitjes. 1948, koningin Juliana die wordt ingehuldigd in een nieuwe kerk in Amsterdam. Jan Jansen, die wordt wereldkampioen wielrennen in 1964. Ik ken de beste man niet, maar dat geheel terzijde. 2009 op 6 september, de eerste aflevering van het programma Carlo en Irene Live for You wordt uitgezonden op RTL 4. En het Nederlands voetbalelftal verliest een belangrijke wedstrijd voor plaatsing voor Euro 2016. Oranje verliest van Turkije met 3-0. En is er dus in 2016 niet bij. En dat gebeurde in het jaar 2015, dat we dus verloren van de Turken met 3-0. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met een echte knijter van een hit destijds, Robin Rass.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat Evenementenhal Hardenberg volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Verspreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jay Giles Band was dit. En Free is Fame op Rivierenland Radio. Ook nog Flair, oh middernacht. Nou, we kennen het natuurlijk van drukwerk. En de mensen van Flair zijn zo creatief geweest om die opnieuw uit te brengen. Nou, een beetje gezelligheid zo op zondagochtend. Hey, dat was René. De morgen, zaterdag gestaan, dan ben ik er weer even naar 10 uur de ochtend. Zometeen genieten van Francis Dix. Ik wens je een mooi weekend nog en tot volgende.

0: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in- en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in- en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in- en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in- en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Oog-Rasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Uit de gelijknamige James Bond film. En wat een fantastische band blijft het toch. Aha. En The Living Daylights. Een hele goede middag. Het is iets na 12. Tot 2 uur vanmiddag luister jij op Rivierenland Radio naar Lunchroom met Francis Dix. En nu Ella Langley, Choosing Texas.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

In Amerika is het echt een superster. Ze is pas 27 en met Choose in Texas heeft ze een heel erg leuk record verbroken. Het is namelijk vanaf deze week in de Billboard Hot 100 de langstlopende nummer 1 hit voor een niet-kerstnummer. Ella Langley was dat natuurlijk en heerlijke country liedje Choose in Texas.

0: Vanmiddag krijgen we met wat bewolking, maar ook veel zonneschijn te maken. Bij een zwak tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond raakt het bewolkt, maar het blijft grotendeels wel droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is vannacht 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait van zuid naar zuidwest en het ziet er naar uit dat het droog blijft. Aan de kust wordt het 20 tot 23 graden, elders 24 tot lokaal 29 graden. En dat is aan de oostgrens en in Limburg. Vanaf dinsdag is het weer gedaan met het zomerweer. Er trekt een regengebied over het land en daarna volgen nog wat buien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig. In de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Voor woensdag wordt een mix van felle buien en zonnige perioden verwacht. Gemiddeld wordt het overdag een graad of 18. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De Engelse inzending voor het Songfestival in 1998 en ze werd tweede. Imani en Where Are You? Billie Eilish ga ik zo voor je draaien naar New Sensation van In Excess.

We gaan richting 2:30 en dat betekent tijd voor wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. En daarna lekker nog een half uurtje lunchroom. En voor nu gaan we even naar Italiaanse sferen met Tiziano Ferro en Pat Donnell.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N263 van Breda naar Wustwezel vanwege de bloemencorso daar. Tussen Rijsbergen en Zunder is het oponthoud ruim een kwartier.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

Wat een talent is deze dame. Werkelijk alles wat ze uitbrengt vind ik prachtig. Sienna Spyro en Great Expectation. Straks weer een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis wat je niet zo vaak meer hoort. Eerst nog twee andere nummers. Hooray van Boney M. ga ik

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeboarders on the Fourth Floor, To Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En het prachtige liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat ik vandaag voor jou ga draaien, vindt zijn oorsprong in 1904. Toen bracht ene Koos Speenhof een liedje uit dat heet Een Verklaring. Nou, in 1986 maakte Hans de Boy er zijn eigen versie van.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven, van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland vanwege controles aan de Duitse grens. De vertraging is hier ruim 10 minuten. Op de A58 van Tilburg naar Breda rijdt het langzaam bij Bavel, hier 5 minuten extra reistijd. En ook staat er file op de N263 van Breda naar Wustwezel. Daar is de vertraging bij Zundert een kleine 10 minuten.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Oh, en wat vond ik Beverly Hills Cop destijds een ontzettend leuke film met Eddie Murphy natuurlijk. En deze titelsong van Glenn Frey, The Heat Is On. Je luistert naar Lunchroom op Rivierenland Radio. Nog een uurtje tot 2 uur vanmiddag met Toni Braxton. En ik weet niet of dit nou zo'n compliment is voor wie het dan ook geschreven is. He wasn't man enough.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

En na Toni Braxton kunnen we vast een beetje gaan wegdromen bij een prachtige avond waarbij de maan goed te zien is en er misschien allemaal romantische gevoelens om de hoek komen kijken. Hier is Moonlight Feels Right.

0: Nederland Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk. Het team wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan erbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch, de Davis Cup tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ze zijn ooit begonnen als het duo Pjotr en Zaan. En ze zijn met z'n tweeën, komen uit Amsterdam. En in 2015 veranderden ze hun naam in dit, wat ik veel beter vond. Je hoorde Another en Talk to You. Mr. Kyrie, die ga ik zo voor je draaien. Na Alessia Dixon, The Boy Does Nothing.

Mister Mister en Kyrie, straks tussen 1:30 en 2:00 ga ik weer een prachtig liedje uit de jaren 80 voor je draaien. Wat je niet al te vaak meer hoort. En klein tipje van de sluier, het is een band uit Canada. Mag jij even gaan nadenken of niet, dan laat het lekker over je heen komen. Voor nu ga ik de Breakfast Club voor je draaien, Ride on Track.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. In Zaandam zelf en omgeving zijn de laatste tijd ernstige geweldsincidenten. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
4: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 bij Gorinchem. Voor de brug bij Gorinchem een kleine 10 minuten vertraging. En het is druk in het zuiden van het land door de bloemencarousel bij Zundert. Dat zien we onder andere op de N263 Breda richting Woestwezel. Voor Zundert 3 kilometer met een half uur oponthoud.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
7: Alex Warren, Emerald Eyes.
8: Dit is de

Wat een heerlijk liedje. Lekker een beetje up-tempo, daar hou ik wel van. Alex Warren en Emerald Eyes. Gala komt er zo aan met Freed from Desire. Na Nick en Simon, hier is Rosanne.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Ringenheid Festival is een nieuw hardstyle festival op zaterdag 12 september. Gaat er plaatsvinden op het evenemententerrein Rekken in Winkel bij Den Bosch. Het festival richt zich vooral op de liefhebbers van hardstyle classics en brengt drie sfeervolle areas samen in een compacte opzet, waardoor de bezoekers de hele dag kunnen genieten van een intieme festivalsfeer. Line-up onder andere bestaat uit Frontliner, Adaro, E-Force en Unresolved. Maar ook Digital Punk, Subsonic en Detox komen voorbij in Reggaenate Festival. Reggaenatefestival.com voor meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu tijd voor een pareltje uit de jaren 80, wat je niet zo vaak meer hoort. Sterker nog, dus volgens mij heb ik hem al jaren niet meer gehoord op de radio. Ik heb het over Glass Tigers, een band die komt uit Canada. Daar zijn ze echt ontzettend beroemd. Daar hebben ze 5 albums ook uitgebracht. Ze hebben een inimini hitje gehad in Nederland in 1986 met dit prachtige Don't Forget Me When I'm Gone.

0: worden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Vogel zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Hele goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek Masters op deze zondagmiddag. Welke datum hebben we vandaag? Het is 6 september en we gaan weer op zoek naar nummer 1 hits. En we begonnen natuurlijk met, inderdaad, een nummer 1 hit. En wel uit 2021, want toen stond hij 5 weken lang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Bad Habits was dat van Ed Sheeran en het kwam allemaal van zijn 5e studioalbum. Hebben we nog meer nummer 1 hits? Tussen nu en 4 uur, ik zou zo zeggen, blijf er gezellig bij.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

onze speurtocht naar nummer 1 hits heeft weer een vervolg. Want zojuist hadden we Taylor Day met Tell It To My Heart. En dat was een nummer 1 hit in 1988. Ze stond 1 week op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Taylor Day dus in dit geval. En zou hij nog een keer op nummer 1 komen? Hij heeft natuurlijk al op nummer 1 gestaan met Ik Ga Zwemmen. En dan heb ik het over Mart Hoogkamer. Een oude flitschijf van Rivierenland Radio. Hier is Kroegen in de Hemel.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vughten omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Amy Grant en Baby Baby uit 1991. Onze speurtocht naar nummer 1 hits brengt ons nu in 1986. Het is een single getrokken van het album F. En was het de nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade? Dat is natuurlijk weer de grote vraag in 1986 voor de formatie Hollywood Beyond, een Britse band met What's the Color of Money? Het antwoord erop is nee, want ze reikte tot nummer 9.

0: De Haagse dame Anouk en Michelle, de dame die net zo vaak getrouwd is dat ze hits had. Of is dat een beetje zwaar overdreven door mij gezegd? Nee, daar klopt helemaal niks van. Ze heeft wel 5 mannen gehad en bij die 5 mannen heeft ze ook elke keer weer een ander kind mee gehad. Anouk dus, uit Den Haag. En daarvoor Hollywood Beyond en What's the Color of Money. We gaan naar Vlaanderen toe, waar komt hij vandaan? Het is een Vlaamse zanger, Meteor. En hij vraagt zich af waar hier de nooduitgang is.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Vogel zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

Queen of the Disco, Donna Sexy Summer en Love is in Control. Finger on the Trigger. Dat is wel een hele gevaarlijke uitspraak overigens hoor. En was het een nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade? Want dat is natuurlijk de vraag die ons vandaag de dag allemaal bezighoudt hier in Muziek Masters. Nee, het kwam niet verder dan nummer 6 in 1982. En dat allemaal voor Donna Summer. En daarvoor hadden we nog de headlines van 3:30. En zou dit een nummer 1 hit zijn geweest? Dat is de huiskamervraag die ons gaat bezighouden de komende 4 minuten. Hier is de Golden Earring en de Twilight Zone.

0: Kunststand Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de camper- en caravanjaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. Er is volop aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zij wonnen het Eurovisie Songfestival en dat deden ze allemaal in het jaar 1981. En kwamen ze mede dankzij die winst op nummer 1 terecht van de Nederlandse hitparade? Het antwoord daarop is ja. Ze stonden 2 weken op nummer 1 in 1981. Bugs Spears en Making Your Mind Up. En dan stond er nog een huiskamervraag. En die ging over The Golden Earring en Twilight Zone. En wie van jullie heeft er gezegd dat die plaat wel degelijk op nummer 1 stond in de Nederlandse hitparade? Nou ja, die hebben gelijk. Dat was in 1982. Ze stonden 2 weken op 1. The Golden Earring en Twilight Zone. En dit is Dasha met Memo.

Everything but the girl and missing and daarvoor Dasha en Memo. We gaan eventjes pauzeren, want het nieuws van 3 uur zit eraan te komen. En na 3 uur gaan we weer verder met onze zoektocht naar nummer 1 hits. Tot besluit van dit uur, deze van Eruption, I Can't Stand the Rain. Tot zo, na het nieuws.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoesgroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles bij de Duitse grens. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten.
13: eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Uit 1980, My Tie and What Goes On. Helaas voor hun geen nummer 1 notering in de Nederlandse hitparade, want ze kwamen niet hoger dan nummer 30. Welkom terug bij Muziek Masters op deze zondagmiddag 6 september van het jaar 2026. We gaan vrolijk verder met onze zoektocht naar nummer 1 hits. Zometeen een nummer 1 hit uit Australië.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Yolanda, be cool and we no speak Americano. En ik zei net, dat was een nummer 1 hit uit Australië. Nou ja, de band die kwam uit Australië. En in de Nederlandse hitparade stonden ze in 2010 8 weken lang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. En bovendien waren ze de best verkochte single over het jaar 2010. Oh, ik kan me goed herinneren, ik liep daar in Portugal door de straten te zwerven van het zuidelijkste stadje daar in de Algarve. Ik zal maar niet zeggen welke stad, want dan denk je meteen weer van... ben je daar geweest? Ja, daar zijn we geweest. We no speak Americano. In een beetje elke discotheek kwam het wel uit de luidspeakers. En ongetwijfeld was het ook daar een hele grote hit. En terecht 8 weken lang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Yolanda, be cool. En wie hebben we hier? Is dit ooit de nummer 1 hit geweest? Shania Twain.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lone Nose, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De man die enorm veel nummer 1 hits heeft gescoord inmiddels de Nederlandse hitparade, maar dit was nog geen nummer 1 hit. Hij staat nog steeds genoteerd in de flitsende 50. Bruno Mars en All My Soul. En de vorige, was dat de nummer 1 hit? Nee, is het antwoord daarop. Dus ik kwam niet verder dan nummer 2. Shania Twain. That don't impress me much. En dit is Nicole McLeod. Don't you want my love?

hoorde achtereenvolgens Nicole McLeod en Don't You Want My Love en Roxette en How Do You Do. En de vraag die dan komt bovenborrelen, was het een nummer 1 hit in 1992? Het antwoord daarop is nee, want ze kwam niet verder dan de nummer 2 positie in de Nederlandse hitparade. Wel goed uitspreken natuurlijk. Hè. En de band die grossierde in nummer 1 hits is toch wel deze. ABBA, hier is Voulez-vous.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Rond dit tijdstip start de grote prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles aan de Duitse grens. De vertraging is hier een klein kwartier.
3: 24 uur per dag prettig gezelschap met de mooiste muziek van de laatste 50 jaar. Dat is Rivierenland Radio. In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
4: Alex Warren, Emerald Eyes.
5: Dit is de flip.

Alex Warren en het nummer Emerald Eyes, de flitsschijf voor deze week hier bij ons op Rivierenland Radio. En zo meteen tussen 4 en 7 wordt bekendgemaakt wat de nieuwe flitsschijf is voor de komende week. Zo meteen de man die ook wel weer de nodige nummer 1 hits heeft gescoord onder de noemer van Palingzout, Jan Smit. Maar eerst, de hips don't lie. Hier is Shakira.

0: Nederland Radio Info.
1: Horse Event 26 vindt plaats in Vijfhuizen. Staat volledig in het teken van paarden, paardensportkennis en paardenwelzijn. Het evenement wordt gehouden in de Expo Greater Amsterdam aan de stelling 1 in Vijfhuizen. Op zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande. Beide dagen zijn het evenement geopend van 9:30 tot 6:00. En bezoekers kunnen zich tijdens het Horse Event verdiepen in uiteenlopende onderwerpen rondom het houden, trainen en verzorgen van paarden. Er zijn er clinics, demonstraties en presentaties van nationale en internationale ruiters, trainers en andere deskundigen. Het Horse Event 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

jongeman uit het Volendamse. Hij wordt geschaard onder de zogenaamde palingsound. Jan Smit, Als de Morgen Is Gekomen. En stond die plaat op nummer 1 van de Nederlandse hitparade? Het antwoord daarop is ja, 5 weken op nummer 1 in het jaartal 2006. Jan Smit dus, Als de Morgen Is Gekomen. Daarvoor hadden we nog Hips Don't Lie van Shakira. En dit is Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

Keith Urban en We Go Back. En daarvoor hadden we nog Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Dit was hem alweer. De Muziekmasters voor deze zondagmiddag, 6 september 2026. Aanstaande zaterdagmiddag tussen 2 en 4. Weer een nieuwe speurtocht naar nummer 1 hits uit de Nederlandse hitparade. Ik wens jullie nog een hele fijne zondagmiddag verder. En zometeen veel plezier bij het programma. Wat onder andere gaat onthullen wat de nieuwe flitsschijf gaat worden. Tot besluit hebben we nog een band. Nou ja, meer een studioband uit de United States of America. Met een hit uit 1979. En die grootste hit was het nummer Funky Town. Dit is Lip Sync tot besluit van Muziekmasters. Wat mij betreft graag tot zaterdagmiddag, een uurtje of twee, voor een nieuwe Muziekmaster.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles bij de Duitse grens. De vertraging is hier in totaal zo'n 15 minuten.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Celebration, cool en de gang hoorde je aan het begin van de Spitsdicht. Mijn naam is Rob de Vaan en ik ben tot 7 uur bij je. En extra leuk is dat wij binnenkort ook nog een feestje hebben. Want 31 oktober, dan bestaat Rivierenland Radio 5 jaar. En dat gaan we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitsdicht.

Nou, ik hou wel van treinen. Ik vind het altijd leuk om te kijken, zeg maar. En de mensen die bij mij in de auto zitten, die worden hartstikke gek als ik een trein zie. Dan laat ik het zeker ook weten. Train to Boston, hoorde je. Dat is dan de plaats van Sheller Lefty. We gaan dadelijk ook eventjes bellen met Frits. Nu er niemand in de studio is, bellen we hem weer gewoon 4:15. Dat is dadelijk ook zo'n beetje naar het weerbericht. En Madonna die er straks ook nog aankomt. We gaan rond 7:50 gaan we de nieuwe flitsschijven bekendmaken. Roger die zit er al helemaal klaar voor. En die zorgt er ook weer voor dat er een pushbericht weggaat. En we hebben een nieuwe site van de Frits in de 50. Ik weet niet of je die al hebt gezien. Maar daar staan toch wel wat leuke dingen op. En we gaan dadelijk samen met jou de leukste nummer 1 uitzoeken van deze week. Van de laatste 6, 7 jaar. Stand.

Vanmiddag krijgen we met wat bewolking, maar ook veel zonneschijn te maken. Bij een zwak tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond raakt het bewolkt, maar het blijft grotendeels wel droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is vannacht 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait van zuid naar zuidwest en het ziet er naar uit dat het droog blijft. Aan de kust wordt het 20 tot 23 graden, elders 24 tot lokaal 29 graden. En dat is aan de oostgrens en in Limburg. Vanaf dinsdag is het weer gedaan met het zomerweer. Er trekt een regengebied over het land en daarna volgen nog wat buien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig. In de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Voor woensdag wordt een mix van felle buien en zonnige perioden verwacht. Gemiddeld wordt het overdag een graad of 18. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: In 1987 had Madonna niet alleen een hit met Who's That Girl als single, maar het was ook een album Who's That Girl en er was ook zelfs een film en een theater, nee niet een theatertour, een concerttour Who's That Girl en daar ben ik zelfs toen de tijd ook nog geweest. Nou, aan de telefoon hebben we nu weer iemand handig. Who's That Man?
1: Ja, dat is Frits van Entenhoven. Goedemiddag.
0: Goedemiddag Frits, hoe gaat het ermee?
1: Ja, uitstekend. Mooi weertje. We hebben hier een feestje te vieren, dus gezellig.
0: Oh, en wat voor feest heb je?
1: Mijn dochter is recent jarig geweest en nou, dat vieren we vandaag. Dus de tuin zit vol.
0: Oh, nou, proficiat en hallo aan alle mensen in de tuin. Ik mag neem aan dat ze nu met z'n allen even meeluisteren wat jij aan het doen bent.
1: Die zitten allemaal met een oortelefoontje in mee te luisteren. Dus, ja.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ja. De Maastrielse zaken, want daar belden we eigenlijk voor. Wat is er deze week allemaal in Maastriel gebeurd?
1: Nou, eigenlijk hoef ik dit keer helemaal niet zo ver terug in de tijd. Normaal pakken we iets van het begin van de week en iets van het eind van de week. Maar eigenlijk concentreert zich alles wel een klein beetje aan het eind van de week. Afgelopen vrijdag zullen mensen ongetwijfeld gezien hebben, hadden we een prachtige rode lucht in de gemeente Maastriel. Met ondergaande zon. Daar zijn heel veel foto's van gedeeld in de groep. En dat vind ik dan altijd leuk. Als je ziet dat mensen spontaan ook hun foto's gaan delen van de mooie ondergaande zon. Dus die wilde ik even delen. Vond ik leuk om te zien. Iets wat afgelopen periode ook speelt in de groep is dat uit Ammerzoden mevrouw Thea de Bruin op zoek is naar mensen die met iemand dagelijks op en neer willen rijden naar Amsterdam voor zijn behandeling. Die meneer die is ernstig ziek. Behandeling kost veel geld en er moet dagelijks met een rolstoelbusje op en neer gereden worden naar Amsterdam. En ze krijgen de agenda nog niet helemaal rond. Dus als er luisteraars zijn die zeggen, joh, ik wil graag iets goeds doen, dan ligt hier je kans. Buiten de spitstijden om, een rolstoelbusje naar Amsterdam, behandeling vindt daar plaats en voor de spits weer terug. En je zou daar iemand, een 45-jarige meneer, zielsgelukkig mee maken. Want die is echt afhankelijk van die behandeling.
0: Ja. Nou,
1: dus die wilde ik absoluut nog even delen. En voor de mensen die gisteren dachten, wat is dat getoeterd toch? Het was gisteren de 1000 Assen jaarlijkse festijn. Waarin heel veel vrachtwagens en vrachtwagenbedrijven, ook uit de gemeente Maastriel, hebben daaraan meegewerkt. Het mensen rondjes rijden en toeteren naar iedereen die langs de kant staat te zwaaien. En daar zitten dan vaak mensen die een beperking hebben, die mogen dan meerijden. Dat is één grote gezellige festiviteit.
0: Ja, ik zat gisteren in de studio en verder zat ik in het buitenland, dus ik was veel onderweg, dus ik was niet een hedel. Dus ik heb eigenlijk het hele getoeter gemist, maar ik moet wel zeggen dat een jaar daarvoor of zo heb ik het wel allemaal meegemaakt. Hartstikke goede zaken doen ze.
1: Ja, absoluut. En ik vind het ook mooi om dan te zien dat er allerlei vervoersbedrijven, zoals bijvoorbeeld de firma Dekkers uit Ammerzoden, ja, die doen daar belangeloos aan mee. En die rijden rond met mensen met een beperking. En het is voor die mensen echt de dag van hun leven. Die vinden het fantastisch. Een en al grote, lachende optocht en blije gezichten.
0: Ja, het is zeker de moeite waard om er eens een keer voor, ja, als het volgend jaar bij wijze van spreken, naar Maastriel te komen langs de route.
1: Uit mijn hoofd gezegd, het is altijd de eerste zaterdag van september.
0: Oké, okay, nou, dan.
1: Voor volgend jaar kun je hem al in de agenda noteren.
0: Dat is goed. Nou, Frits, dan was hij dat.
1: Hartstikke goed, ja. Ja, ik kan nog veel meer vertellen. Je kent me, maar dat is niet de bedoeling.
0: Oké, okay, nou, dan ik denk dat de visite op je wacht en je dochter wacht, zeg maar. Wie weet, staat er een stukje taart voor je klaar?
1: Die heb ik al op. Ik zit inmiddels al aan het flesje bier.
0: Oh, oké. Nou, mogen dat smaken en heel veel plezier. En nogmaals, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Daar is het oponthoud bij knooppunt Hellegatsplein ruim 5 minuten. En ook staat er file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens en hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Mr. Know-it-all, een zomerhitblad van Teddy Swims. De blad die staat hoog genoteerd in de flitsende 50 van dit moment. En ik heb het al eerder gemeld. We hebben bij de flitsende 50 een nieuwe website. Ik weet niet of je daar al op gekeken hebt, maar dat moet je zeker eens doen. Daar vind je alle hitparaden nu voortaan veel overzichtelijker in beeld. En het is ook veel makkelijker zoeken naar andere artiesten. Kill.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van zondag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

1998, toen scoorde Henk Westbroek solo een hele grote hit met Zelfs je naam is mooi. En Henk Westbroek kennen we natuurlijk ook onder andere van Het goede doel samen met...

Sweet Freedom van Michael McDonald. 1986 scoorde hij die een hele grote hit. We hebben altijd heel veel muziek uit de jaren 80 voor je. En laten we er nog eentje tegenaan gooien. Ik ben trouwens tot 7 uur bij je met het programma Spitslicht. En het volgende uur gaan we samen nog eventjes een nummer 1 hit uitkiezen. En dat doen we aan de hand van de site De Flitsende 50. Maar daar vertel ik in het volgende uur meer over. Nu de Mary Jane Girls. Oh, yeah.

In my house. Nou, in mijn huis is eigenlijk op dit moment weinig te doen. Er is gewoon niemand thuis. Ik zit in de studio en de andere dame die ook in huis woont, die is lekker aan het wandelen.

0: verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette-Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en dit kost je onderweg 10 minuten.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Suzanne Vega zong, My Name is Luca. Nou, mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Vanavond raakt het bewolkt, maar het blijft grotendeels wel droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is vannacht 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait van zuid naar zuidwest en het ziet er naar uit dat het droog blijft. Aan de kust wordt het 20 tot 23 graden, elders 24 tot lokaal 29 graden. En dat is aan de oostgrens en in Limburg. Vanaf dinsdag is het weer gedaan met het zomerweer. Er trekt een regengebied over het land en daarna volgen nog wat buien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig. In de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Voor woensdag wordt een mix van felle buien en zonnige perioden verwacht. Gemiddeld wordt het overdag een graad of 18. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 6 september. Op 6 september 1975 vroeg de Tsjechoslowaakse tennister Martina Navratilova tijdens de US Open politiek asiel aan in de VS. Ze wilde niet langer leven onder het communistische regime in haar geboorteland. Later groeide ze uit tot een van de succesvolste tennisters aller tijden. Op 6 september 1997 vond in Londen de uitvaart van prinses Diana plaats. Naar schatting keken wereldwijd meer dan 2 miljard mensen naar de plechtigheid op televisie. De enorme publieke belangstelling maakte duidelijk hoeveel impact de prinses van het volk had op miljoenen mensen. Op 6 september 2006 erkende de Amerikaanse president George W. Bush voor het eerst officieel dat de CIA geheime gevangenissen had gebruikt voor de detentie en ondervraging van terreurverdachten. De onthulling leidde wereldwijd tot veel politieke discussie over mensenrechten en terrorismebestrijding. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Cici Peniston, zanger Benny Jolink, zangeres Yvonne Keeley en zanger Dinant Woesthoff. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt. Oh my God.

All For You, Janet Jackson hoorde je uit 2001. Je luistert naar Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan. En wil je nog een leuke nummer 1 hit horen van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar terug? Dan kijk eventjes op de website van flitsende50.nl en geef dan jouw favoriet door op 06 44 43 77 99. Dat is 06 44 43 77 99. Gaan wij ondertussen luisteren naar de Rolling Stones met Miss You.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harold naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat alleen file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles bij de grens. De vertraging is hier ruim 10 minuten.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
11: Alex Warren, Emerald Eyes.
12: Dit is de flitschijf

Ik draai hem nu maar helemaal uit, want het is de laatste keer dat je deze zinger van Alice Warner kon horen als zijnde Flitsgeif. Over ruim een uur maken we de nieuwe Flitsgeif bekend. En ik kan je vast verklappen, het is een Nederlandstalig plaatje en het wordt gezongen door een vrouw. Nou ja, mocht je een idee hebben, dan kun je alvast rappen naar de studio. Gaan wij ondertussen luisteren naar Kate Bush.

0: Nederland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Laat je is eigenlijk al 2 maanden te laat, want we zitten inmiddels alweer in september, juni, juli. En dat is dan de single van Bert Heringen, die je zojuist hoorde hier op Rivierenland Radio. Het programma heet Spitsnicht en ik ben tot 7 uur bij je. Dan tussen 7 en 8 uur hebben we Riverdance. Dat wordt vanavond gedaan door Kees Veerman. Dan de ANBTT, natuurlijk door Ad en Marcel Bouwman. En vervolgens Sterrenwacht tot middernacht. En dat is dan Joep Gesjes samen met zijn gedichten.

0: Als je gisteren de Vries in de 50 hebt gehoord, dan had je deze plaat ook voorbij horen komen. Magnetic van Nabauza, en die staat heel erg hoog genoteerd. Ik weet niet of je toevallig ook nog vrijdagavond naar Rivierenland Radio hebt geluisterd. Toen was Maartje Hermans, was toen mijn co-assistent. En ze is ook zangeres en ze heeft onlangs weer een nieuwe single uitgebracht afgelopen vrijdag. En die gaan we nu voor je draaien. Ben alleen met mij.
1: Vandaag is de dag. Niets dat me weerhoudt. Deze dagen zijn van mij. Wil zien wat er ontvouwt. Mijn voeten zijn geland. Het is rustig in mijn hoofd. Moet wel even wennen.

Ben alleen met mij, je hoort dan Maartje Herman hier zo op Rivierenland Radio. En afgelopen vrijdag deed ze ook nog eens een keer mee met het programma Club 26. Hey, wees welkom. We hebben net massaal gestemd, zeg maar, op de nummer 1 hit van de laatste 6 jaar. En jullie kozen massaal voor deze single van The Weeknd, Take My Breath. Onder andere Monique uit Schravenhagen, die wilde die plaat horen. Ja, ze zit niet in het uitzendgebied, maar ze luistert gewoon mee via de app. Nou, hartstikke gezellig, Monique. Speciaal voor jou dan deze Take My Breath.

Take My Breath, de Weeknd hoorde je. En dat gingen we mee terug naar 2021. Want exact 5 jaar geleden stond de plaat op nummer 1. Deze plaat was eigenlijk nooit een hit, maar iedereen kent hem. Dolly Parton en Jolene.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrijkwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Nou, wie weet ben je wel aan het eten. Bitterfruit, hoor je. En dat is dan de Little Steven. Nou ja, ik weet niet hoe bitterfruit ze zelfs maken.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, Spitslicht met mij. Mijn naam is Rob de Vaan en ik ben tot 7 uur bij je. Waarin we in dit uur nog de nieuwe Frisschijf bekend gaan maken. Roger heeft me nog eventjes gewezen dat het bericht voor de social media en de website nog niet in orde is. Dus dat gaan we nu nog even doen. Just when

Houston, Texas, Ellie Langley hoorde je. Een plaat die eigenlijk al begin dit jaar uitkwam. De plaat heeft toen ook een aantal weken in de Flits in de 50 gestaan. Vervolgens weer helemaal verdwenen. En zo'n week of drie kwam die plaat weer net binnen op nummer 50. De week erop doorgestegen naar nummer 17. En nu staat hij al hoog genoteerd in de top 10. Dus zo kan het ook gaan. En ik ben benieuwd of de plaat nog de eerste plaats gaat bereiken.

0: Vanuit het westen neemt de bewolking toe met een kleine kans op wat regen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten. De nacht blijft overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Verdegeldig uit 1988, When I'm Going to Make a Living. Je luistert naar Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan en blijf wel lekker luisteren, want dadelijk maken we de nieuwe frisschijf van de komende week bekend. Maar nu eerst

Welke dag van de week wil jij toch het leukste? Laat me dat eventjes weten via het appnummer. Ik zelf hou liever van de vrijdag, want dan staat het weekend voor de deur. En dan heb je toch voornamelijk twee vrije dagen. Hoewel, ik sinds ik bij de radio werk, zeg maar, is het weekend weinig vrij. Dan gaat er stiekem toch wel heel veel tijd in zitten, hoor.

0: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

De nummer 1 op het ogenblik van de flitsende 50. En dan staat hij al een week of 11. Die Die hoorde je Shakira samen met Burna Boy. En wil je alles weten over de flitsende 50? Kijk dan zeker naar de website van de flitsende 50. flitsende50.nl. Daar vind je alle nummer 1's van het heden en het verleden. En een overzicht natuurlijk van alle top 100's die ooit hier zijn uitgezonden.

0: Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk. Het team wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan daarbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Gotta Let You Go. En dat is dan de single van Dominica die je hoorde. 1995 scoren ze daar een hele grote hit mee. En over grote hits gesproken. De volgende artiest hoopt dat dankzij de steuntje die ze van ons in de rug krijgen, dat ze daarmee een hele grote hit gaat scoren. Ik heb het dan over niemand minder dan Miss Montreal. En zij scoort een nieuwe flitschijf. En dat nummer heet Groot.
1: Miss Montreal met Groot.
2: Dit is de flitschijf van deze week.

Groot, de nieuwe zinger van Bisse Montreal. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. En het is niet de eerste keer dat zij een flitsschijf scoort. Wil je weten welke nog meer? Kijk even op de site van flitsende50.nl. Daar staan ze eigenlijk allemaal genoteerd. En je kunt natuurlijk ook zoeken op Miss Montreal. En dan komen alle hits en tips van haar tevoorschijn. Hartstikke leuke site deze week online gekomen. We gaan even terug naar 5 september 1981. Toen startte de, nou ja, niet helemaal startte, maar de Radio Benelux toen de tijd in Den Bosch. Dat was een illegale zender en die startte met 24 uur uitzendingen. In de studio waren het eerste uur aanwezig Richard Rijk, die helaas is overleden. Ikzelf was aanwezig en ook René van der Meer. En ja, we begonnen om 12 uur met 24 uur uitzendingen. En een van de eerste platen, nou niet één van de eerste plaat, de allereerste plaat, dat was deze van Spargo. En die ga ik dan speciaal nog draaien voor René. Just for you. Just for you.

Eend over, til het over. En dat is dan Lenny Kravitz. Maar als ik naar de klok kijk, dan is het toch echt voorbij wat betreft deze aflevering van het programma Spitslicht. Ik wens je dadelijk heel veel plezier met Riverdance. En dat wordt vandaag gedaan door Kees Veerman.

0: driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25... per week? Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
13: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim 2 keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Ja, we begonnen met een echte late 80s clubklassieker. In 88 zette de S-Express deze op de kaart en je hoorde hem hier zo. Project van Mark Moore, een van de eerste grote dance hits uit 88. En we gaan meteen door. Strak, modern en energiek. James Hype samen met Mickey De La Rosa. Even het gaspedaal naar beneden. Hier is Ferrari.

En terwijl James Hype nog even natrilt in de speakers, schakelen we moeiteloos terug naar de jaren 80. Van die moderne clubsound naar een vrouw die in 83 liet horen hoe hard er gewerkt werd. Donna Summer, she works hard for the money.

De Zweedse tandarts die een danceheld werd. Ja hoor, Dr. Alban. En het blijft een heerlijke mid-90s ding, deze Let the Beat Go On. Disco uit 1978. Glitterfloor aan. Hier is Karen Young met Hot Shots.

0: And you make me feel mighty real. High energy voordat het genre bestond eigenlijk. En we gaan er even tussenuit voor de reclame en de headlines. En dan zijn we zo bij je terug.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ja, we begonnen het tweede deel van Riverdance met een stevige early 90s clubklassieker. In 1990 kwam deze Britse house track binnen als een bom, Dirty Cash. En Stevie V maakte dit nummer eigenlijk als kritiek op de geldzucht van de clubscene. Ironisch genoeg werd het zelf een gigantische hit. En dit is Working My Way Back To You van Nancy Boyd. We gaan terug naar het dansbare remake van dat nummer. Lekker licht.

0: 1993, de hoogtijdagen van de Eurodance Culture Beat met Cut to Get It. Het was de opvolger van Mr. Veen en je hoort dezelfde Duitse power erin.
1: One ticket, please.

1999. Funkstar Deluxe. Die Barry White een clubjasje geeft met Let the Music Play. En Barry White zelf vond het geweldig dat zijn soul in één keer op de dansvloer stond. De Samantha Fox. Nothing gonna stop me now.

0: Nou, things gonna stop me now. Maar ja, de tijd moet ik wel in de gaten houden. Want het uurtje, ja, dat is zo voorbij natuurlijk. Hè. Uurtje met lekkere dansbare muziek hier zo bij Rivierenland Radio natuurlijk. River Dance. En wat mij betreft, ik ga er zometeen weer vandoor. Maar blijf luisteren, want we hebben nog veel meer muziek na de reclame. En het nieuws.
1: Rivierenland Radio.

0: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Nettie. En ik luister niet langs de rivier naar rivier.

Vanuit het westen neemt de bewolking toe met een kleine kans op wat regen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten. De nacht blijft overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: must go on. Kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlive.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam. Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeboarders on the Fourth Floor, To Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: 24 uur per dag prettig gezelschap met de mooiste muziek van de laatste 50 jaar. Dat is Rivierenland Radio.
3: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
7: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
2: Veronica blijft, als u dat wilt.
1: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
3: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
4: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
1: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een busongeluk op het Kaapverdiseiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De radicaal rechtse Alternatieven voor Duitsland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan $2,3 miljard aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Hartelijk welkom bij het programma Sterrenwacht tot middernacht. Iedere zondagavond van 11 tot 12 uur bij Rivierenland Radio. Joep Gerstje zegt u veel luisterplezier en geniet ervan.

Gedicht van Pieter voor Vera. Het vogeltje en de stilte. Aan de rand van de stilte hoor ik een wonderlijk geluid. Ja, zelfs de stilte is hoorbaar als er een mooi vogeltje fluit. Het landt op de muur en trippelt en trappelt en zingt vol vuur. Zijn ditjes en datjes zo zuiver, zo puur. Plots is het beestje verdwenen. Heeft het genoeg verteld? En is er de muur van stilte weer die me zo kwelt? Kom nog eens terug, beestje, en trippel en trappel. Kwibbel je ditjes en datjes. Toe, nog eens

Een gedicht voor Hans van Dini. De titel voor mijn allerliefste. Ik hou zielsveel van jou en hoop dat het voor eeuwig mag zijn. Ik wil niemand anders meer in mijn hartje sluiten. Ik voel me nog nooit zo goed als bij iemand als bij jou. Nog nooit zal ik je gaan verlaten. Nooit wil ik rust vinden in de armen van een ander. En nooit zal ik een ander kussen zoals ik jou kus. Nooit kan iemand mijn liefde voor jou doen verdwijnen. En nooit kan iemand mijn hart dat leeft voor jou laten verkwijnen. Ik hou van jou met hart en ziel. Mijn liefde, trouw en geborgenheid geef ik jou. En die zijn voor altijd van jou. Ik hou van jou.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

gedicht van Karel voor Annie. Samen met jou. Samen zagen we hoe de zon achter de wolken verdween. Liggend in het gras, met uitzicht op de golven, kijkend hoe de maan langzaam verscheen. Ik was nerveus, maar jij stelde me gerust. Het uitzicht op het schitterende golvendek overspoelde mij met levenslust. Door het schemerlicht vervaagde je blik, maar aan de glinstering in je ogen kon ik zien dat je genoot. Net als ik. Met jou leek het alsof ik zweefde. Zoals in een niet waargebeurde droom. Maar toch was het alsof. In elke seconde die ik echt beleefde. Vol tederheid omhelsde je mij. Wat me een golf van warmte bezorgde. Met jou voelde ik me veilig en zo ontzettend vrij. Meeuwen vlogen krijsend voorbij. Mijn blik volgde hen, terwijl ik jou hoorde zeggen: jij bent de ware voor mij.

0: Een gedicht van Sascha voor Jan. De titel Romantische Herfst. Heerlijk die regen en die wind. Samen wandelen door het bos. Lekker je haren los, wetend dat er thuis warmte op je wacht. De open haard, de kaarsjes, de bank en dan nog die heerlijke kop chocola. Kaarsjes aan, tegen elkaar, warmte van de haard, je lichaam tegen de mijne. De ideale herfst.
1: Sunday mornings were your favorite.

Gedicht van Leo voor Tini. Met de titel Jij en ik. Jij en ik, als samen één, helpen elkander door alles heen. Steeds weer sta ik ervan te kijken hoeveel wij eigenlijk op elkaar lijken. Hoe vaak praten we niet samen en is er steeds weer dat beamen. Wat voelen wij elkaar toch aan? Het lijkt helemaal vanzelf te gaan. Meer dan één woord hebben we vaak niet nodig. Een enkele blik maakt woorden overbodig. Wij hebben elkaar echt gevonden. Alles alsof we anders konden.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: zoekt correcte en nette consumenten, dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: In West-Betuwe kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Voor gedichten stuur ze naar e-mail lessenpost@rivierenlandradio.nl. Eerste gedicht heet Dochters. Het is van Tony voor Peter. Ik weet dat niets voor altijd kan zijn in het leven. Alles een keer in het leven verdwijnt. In mijn gevoel wil ik terug naar jullie. Maar jullie hebben mij gedumpt als een stuk oud vuil. Ik kan alleen maar vooruit, anders beëindig ik het heden en dan zijn jullie het niet waard. Mijn brandende vraag aan jullie is: hoe kunnen jullie hiermee leven? Ook verdwijnt eens in jullie leven iets wat jullie dierbaar is. Voel dan mijn pijn.

volgende gedicht is van Peter voor Mia. De titel Dromen. Dromen, velen zo mooi, zo eerlijk en oprecht. Dromen van kinds af aan in de hoop ze te vervullen. Dromen die we deelden, al wisten we het niet van elkaar. Dromen waar jij voor ging, ik met je kon waarmaken. Dromen die vervlogen leken te raken, je legde ze naast je neer. Dromen, je moet ze koesteren, ze zijn het waard vast te houden. Dromen die je weer mag dromen, als je wilt komen ze uit. Dromen die wij samen dromen, jouw droom is de mijne. Dromen, ik kan ze laten uitkomen. Mijn droom is de jouwe. Dromen, ze komen uit als we samen durven te dromen.

een gedicht voor Tony van Sjan. Nachtvlucht. Onze liefde vliegt hoog vannacht fluisterend zacht. De hoop slechts in een zucht verlegen. Vind jij me op? Wereld staat op zijn kop en mijn armen om jou rond. Terwijl je langzaam naar mijn antwoord hengelt, vlieg ik weg in vogelvlucht en dromen verdwenen.

hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Een gedicht van Peggy voor Dick. De titel Hopeloos Verliefd. Leunend tegen de muur, te zwak om zelfstandig te staan, leun ik in mijn gedachten weer zachtjes tegen jou aan. Verbeeld ik mij weer starend in je ogen, luister ik zacht diep in mijn gedachten, zoekend naar jouw mooie lach. Al noemen ze mij dan zielig en hopeloos verliefd, waarom beschuldigen ze mij, jij bent hier de hartedief. En ook al zou je het nooit te weten komen, toch zou ik blijven dromen. Jij bent de enige voor mij, ook al sta ik achter in jouw rij.

gedicht van Henny voor Ton. De titel van het gedicht, Ik vind je leuk. Ik denk dat ik je leuk vind. Ik denk dat ik van je hou. Jouw ogen doen mij verblinden. Jouw lach doet mij stralen. Sorry, ik kan er niks aan doen. Het enige wat ik wil is jou. Gewoon omdat ik je leuk vind. Gewoon omdat ik van je hou.

Vandaag is de dag. Niets dat me weerhoudt. Deze dagen zijn van mij. Wil zien wat er ontvouwt. Mijn voeten zijn geland. Het is rustig in mijn hoofd. Moet wel even wennen.

Dit was het programma Sterrenwacht tot middernacht. Gedichten van luisteraars met mooie muziek. Op Rivierenland Radio. Presentator Joep Gersjes wenst u wel trusten voor straks. En tot volgende week zondag voor een nieuw programma.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van €60.000. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim €3 miljoen opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen €1,7 miljoen werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
5: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: In Goorlijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitschijf.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie.

0: Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De Straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Sint Pichels Gestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.

0: zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.